As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Zon. Annie Myrtle van der Leven. Anna Groot, zij

theater and thought they did get right. So far a girl the grill beside a buyer of the rock. Van zwervers, zonnerichten, van zoekers, wat nooit vindt. Was allemaal maar net kinders van die wind. Gezichten, dromen, namen is door die wind verwaard. En waar je al die woorden is, zo net. Van zwervers, zonnerichten, van zoekers, wat nooit vindt. In eindele was allemaal maar net kunnen.

Talisman van Goud. Een stemmer is zoals een man voor die hele wereld. Als trots verlucht die velden van ons hoofd. Die pad naar oorwinning heeft ons allemaal reeds gelopen.

zei Pakistan recht bij die plazek. Die hoeners het gaan sla. Zij lijfie staan in wacht bij die voorstoel van alle huisie onder Kannieberg. Ons vaar die grondpad naar die bootje van die afdraai, waar die volgende sê: 5 kilometer tot op daspoort, dis daar waar ons rus nou lee. Hy het hard gewerk, sy hande grof en sterk, vir sy vrou sal hy alles doen.

hij heeft gegloeid door die laatste keer. Hij het hard gewerkt, zij aan een grof in stijk. Voor zijn vrouw zal hij alles doen.

is mooi. Kom ons is jong. Kom ons is danig. Kom ons is lief. Wat ding is starig. Vergeet van gister. Vergeet van môre. Tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pijn is waardig. Jou skaars is prachtig. Lief ons is dromers. Die lief hebben. Ons is jong en danig. Hey. Hey.

0: Burgemeester FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus serie hier, president Ramaphosa sê hy is bereid om die Midlanga kommissie se sperdatum te verleng. Afriforum gaan die inligtingsreguleerders se jongste appel teen die matriek uitslaa teenstaan en in jou kriketnuus Marizaan Kap al die T20 vroue wêreldbeker se span van die toernooi. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
2: Skip het hier weer vir jou vir hierdie prachtige dag van die 7de juli. Soos Lisa gesê het, lucky op lucky, 7-7. Nou, dat is geen waarschuwings uit nie, dis beeld van die luck. Kijk na ons minimums en maximums, Plittenberg Baai. Dis met 13-19, op Kale Gramstad 13-22, op Data 9-29. Kom aan die Queenstown 7-24, Rappertse Boekwee, Graverij net 8-26. Kranok en Kuba, op een minimum van 8 en een maximum van 25 graden. Port St. John 16-29, Pichu 12-24, Kugompo was London 14-23. Ek het nooit geweet, hulle sê nie eers Kugompo nie. Kugompo City.
1: Nee, hulle kan nou nie nog goed by las.
2: Rarig. Oorals heb jy nie sien in Kugompo City. It's not just Kugompo.
1: Nou probeer hulle het net Sun City.
2: I think they're just trying to be fancy. Dan kijk ons bykie die in al Jeffrey's Bay. Het is een minimum van 11 en een maximum van 20 graden Celsius. Ons het uit na te spasje by 7-24 en op ons Lisbeth by 9 en een maximum van 20 graden Celsius. Ek heb bykie nou al in aan PE. Telefoons is fine, maar bewolken in die ochend en dan weer teen vanavond. Maat het vast uit weeslik. Minimum 9, maximum 20 graden Celsius. Yes. So it's like the bad knee. I think I'm all come a smile and wave for the race van die dag.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Jug Road, Warmer and allcut.co.za.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En voor mij was het 8 Days a Week.
1: Oh, good songs.
0: Daar was mijn ginsling geweest.
1: Ja. Maar die Beatles tot vandaag nog een van die meest, niet kenbaarste nie, maar...
0: Meest bekendste.
1: Ja, dit is een van die wat net fenomenaal is. Ik meen, het is...
0: Is die Beatles.
1: Is die Beatles, nee, exactly, ja. Ik meen, hulle het die hele era begin.
0: Ik meen, hulle het een step party het cut cool gemaakt.
1: Die neem met die Page Boy cut.
0: Ja, en toe hulle later so snij... Die Tannies was kwaad.
1: Baie.
0: Die Tannies was hoeder.
1: En wie wat die ergste van alles is, nee, ek meen die Beatles solid muziek en alles, maar tot op een punt is daar ievers in hierdie wereld een ma wat gesê het, sit af uit duivelse muziek.
0: Ja, 100%.
1: Verstaan, en nou gaan ons terug en ons is lekker, was so rustig.
0: Ja.
1: So lekker.
0: Nou is dit een nationale, of een wereldwijde heritage site waar hulle oor die pad geloop het.
1: Ja. So, was het Westminster Abbey? Nee, het was
0: nee, dat is iets anders.
1: Ja. Maar nou, kan je nou denken, nee, als jij nou moest teruggegaan het in 1970
0: ja.
1: En aan een boombox daar in die middel van Engeland neergezet het met like Slipknot op of iets. Wat zou
0: je gezegd? Maar kan jij nou niet denken, iemand wat gaan, oh my kind, luister alweer nou naar Duivels muziek en al wat jij hoort is, Yellow Submarine.
1: Huh? How on a hole? Ja, nee. Ik
0: Abbey Road.
1: Abbey Road
0: in St. John's Wood, London.
1: Ja, Abbey Road. En die foto moest ook dit was die beplanning, hè?
0: Nee,
1: die hele oorloop. Ja, dat was super cool, man.
0: Het was maar net iemand wat foto's geneem het van hulle. Hulle was op pad na een shoot toe en toe loop hulle net so, soos inkies in een rij. Dat is het een bekende een.
1: Nou, die... Like die foto, ja. Super cool, man. Al die. Dan wacht eens voor die race van die celebrities in ons area in die race van Zuid-Afrika. Stuur het van ons dier 082-33-367 Easy Peasy Lemon Squeezy. En as jy dit stuur, gaan ons dit kan lees.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
2: altyd...
3: Dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: this is absoluut nana. Maar ja, dit is lekker, dit is lekker luisterstasie. Ek sien verskriklik baie mense wat sê ek moet gaan swem. Ek sal daaroor slaap. Ek sal daaroor besluit.
1: Jy kan nie, ek het klaar my kalender.
0: Dit maak absoluut niks.
1: Dit verander so baie.
0: Ja.
1: Dit verander so baie. Is my kalender dis 'n moet nou.
0: Yo, I don't need cold water, man.
1: Ek gaan jou nou
0: kry. Ek drink eers ijskanswater.
1: Ek wacht net vir ChatGPT, maar ek gaan jou nou kry.
0: Oh, ek is so blij, ek werk hier. In anyway, is 15 minuten net voor die tijd van 8. Ons gesels het met Emmy Splinter nieuwe song. Is altijd lekker om Splinter nieuwe muziek vir julle te bring. Vooral van kunstenaars, van jongelinge gebloete.
1: Ja, het gaan lekker hier. Mies, het is nog daar de treffers. Is lekker met haar te gesels. En onthou 10 voor 8 het ons nog steeds die geleefde verjaarsdag boodskap. Stuur het vir ons op die WhatsApp-lijn 082-33-367.
0: Here we go, easy peasy lemon squeezy. Stuur dit vir ons dier, dat ons lekker dier gaan en saam met julle kuier. Maar ek denk nou eers, kom ons een bykie na Zangri toe met Skitterstarre.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Jeans. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Astropaint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astropaint, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag. Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand and save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
1: Die raaisel van die skaakspel met die hierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat sak, elke troefkaart in skaakmat.

Die klanke van Zodo en hy sê vir ons meisie. Net voor het eens jou daan met skaakspel en Ray Dillon sê vir ons stout, jy stout. Tijd is so 5 minute voor 1, amper tyd vir die 1 uur nies, vriende. Dis weer kerswees hier in juli by die Luister FM Kontraai. Begin jou advertering avontuur hierdie juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou bezigheid vandag nog radioactief. Stuur een e-post na bemarking uit luisterfm.co.za vir meer besonderhede.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Die klanke van Nazareth met Love Leads to Madness. Spesiale versoekie van Ronel. Weet sommer sy het om geniet net voor het. Natuurlijk Zak van die Kerk met Fotokie en Demi Lee Moore geef ons die mooi in jou. Tijd is so 8 minute voor 3, ek is hoopeloos oor my tyd. Big Nick klop al Jannie deur, hy wil sy program begin. Baie, baie dankie vir allemaal sy boodskap, ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen terug met die middag samen sy, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. Het redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je better busy dag breekt, kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Schotland. En ik vat jou ziel en vis plaatst tussen je bossen, Bobby Sand. In die platte landen op jouw naam, in die platte landen op jouw naam.

Kate Bush, Running Up That Hill. Franja, voor het einde geef van mij een boerseen. Big Nick samen, dit is een Big Nick Drive. Goeiemiddag. Dit is een dinsdag, ons keier lekker samen. Zo op jou lekker luisterstasie tot zo net voor 6. Altijd goed om samen met jou te wees. Weer sport topic. En binnenkort daar op je WhatsApp status wees. Dan natuurlijk jou kiki kijk. Hotstaf kom ik jou kant toe. Altijd lekker om samen met jou te keier zo op een weekstagmiddag. Dankie, Etienne Kalins, middag samen zijn. Morgen terug, sanne tijd, sanne plek. Ons houden met die muziek tot bij jou weer. Dit is Cloud Portable Radio.

voor jou een gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: Tino met Keer op Keer, Luister FM. Ons gesels vandag se topic, ons praat oor daai filters wat mense gebruik op hulle foto's. Hoe voel jy oor die dinge? Gebruik jy hulle ooit? Hang het maar af hoe erg het gebruik word. 082-333-667. Ons praat filters en waar natuurlijk is al verskrikkelijk baie filters. Meer as by een swembadwinkel op TikTok. Gaan volg vir Luister FM. Daar ons is daar, ons gebruik die filters nie, hoor. Die laaste video's waar ek nou in betrokken was, die ijskasbak, glad die filters nie. Maar goeders is alles met die roomhuisbak. Dit is raw, rauw video. Maar mense gebruik baie filters daarop. Ook net soos op ander sociale media platforms. Maar gaan volg vir Luister FM daarom. @Luister FM live. Jou weer om die draai.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht. Food Lovers Market is bringing you unbeatable value this Big Deal Wednesday. Buy a 7kg box of farm fresh Nova Nachis for a low 50 rand. And save big on delicious beef flank at an amazing 89.99 per kilo. That's beef flank at just 89.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
3: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, Woensdag die 8ste Julie, Aliwal Noord 818, Bishu 1223, Kraddock 1021, Dispatch 1219, 30% reën, Oost-London 1420, Fort Beaufort 921, Graaf-Reinet 1222, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1521, Mtata 924, Port Alfred 1419, Port Elizabeth 1318, 30% reën, Jeffreys Bay, hoe het ek al genoem, ja, Port St. John's 1527, Queenstown 921 en uit de nacht 1220, 30% reën. Dus jou weer dinge vanmorgen, Woensdag die 8ste Julie.

fris, zeg je zo. Dat wat je bakje doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

Desmond Wells met Dansvloer Liefde voor Daan en Michael Bolton Steel Bars. Tijd voor mij tot ziens te sê. Vanavond keir Johan saam met jou, soos ek vroeger genoem het, waar hy gaan lekker gesels ook 4x4 dinge. So hy saam met jou vanaf 6 tot 9 is een ander soort asemhaling van die asemteug dinge wat Erika gewoonlik vir jou het op een dinsdag aand. Maar is lekker, jy keir saam met Johan Kloete net hierso op jou lekker luisterstasie. Maar ek gaan vir jou tot ziens sê en uitspeel met lekker muziek, soos ouder gewoonte, een bykie classic en ekie van Tommy James en the Shondells wat jou kan toekom. Nou, tot morgen. Tot ziens.

fantastisch. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het Scott vrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog pendeleren het om aan vast te klauwen.

Zachtjes ruk ik jou uit jouw bed. Doodse geesten smeer die vet. En waar is jouw troepen nou? Zeg maar goodbye voor jouw kinders en jouw

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zijn dochters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrunken gerook. En met die trap op hoen toen naar die kamers toe geloop. Die matriek en ik in met diesel. En die college in met ou spook. Vier uur die ochtend baas die boer aan met een dubbelloop. En elk in een patroon.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Johan Kloto, Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Sonny Blow, Vader Hemel. Vastgegroei aan sekelbos en mopani. Anker in rooi grond en basalt.

Grietje Lus van Sarajevo, staan in zijn kamer bij die rand. Kijk hoe die plein waar mensen touw staan, om een stukje brood te bijt. Want die beleg van Sarajevo, vouwt zijn vuisten om die stad. Klem al stijver om die straten, waar koels en skrapnels

is net zijn stoppelbaard, wat naar die kikker staat. Op de zin of glimlach nog diezelfde lijn, maar er is alsof zij dier op naar die donker kijkt. En zei mijn baby, ik trap op bloedspoor, dat die voor ons achterdeur, en die voor ons God zal.

basisstoel. Arms en haar benen was vol bloed, het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoet. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit rond Malaga. Wille roze die zijn geraamtes rank en blom in die vroege ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vond op die plekken waar hij stikkend is.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

party girl. Yeah, yeah, yeah. Niemand nou baby, dat's nie away nie. Niemand is beter as ek op die track. My fans on my back en dit is net facts. Nou vat ek jou net vir een spin op die vloer. Kom saam met my, laat ek jou wys. Die goeie tye wat ek jou mee kan grys. Ons vlieg na Parijs, maar nie in Frankrijk. Ons praat van een plaas in die Vrystaat, baby. Ons praat van een plaas in die Vrystaat, baby.